0: Weet je dat ik kind, dan bist nog lang niet door, zo weer een man. Wie de figuur laat, ze langzaam rond. Dit is zo'n traurig zijn, nog lang geen grond. Die hebt zich gezond, want staan we ouder bist, dan spürst je genau. Jetzt fangt das süße Leben erst richtig an. Jetzt fangt das zuckersüße Leben erst richtig an. Heia!
1: Wir sind zwei